0: angelus na fanna
1: wana monso amen
0: mama nkose bro kwapta maria
1: o wetri mese na monso ekene maria jupta na kwese seba merengi eden god neti bonine oda den god na pro jesus maria de sonike chobe den jayo kata mama
0: edo bonwa nkose bro.